0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens de Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8 Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De vernieuwing van Sportpark De Kabel in Nierugewaard ligt goed op schema. Deze zomer wordt hard gewerkt aan de nieuwe kunstgrasvelden van SVW 27 en Tornado. Ook de contouren van het nieuwe clubgebouw zijn inmiddels zichtbaar. Het sportpark krijgt onder meer 3 kunstgrasvelden, een modern clubgebouw en een openbaar sportpark dat ook buiten verenigingsuren gebruikt kan worden. De officiële opening staat gepland na de bouwvak van volgend jaar. Lokaal Dijk en Waard vreest schade aan de natuur door de plannen voor een nieuwe brug naar het Eerstelingenpad. De partij heeft daarom vragen gesteld aan het college. Ze willen weten hoe vogels, planten en een kwetsbare dijk worden beschermd als er straks meer mensen het gebied komen bezoeken. Ook vraagt de fractie aandacht voor handhaving, veiligheid en de betrokkenheid van omwonenden. Het college heeft 30 dagen de tijd om te reageren. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Heilo 32 fietsendiefstallen gemeld. En dat zijn er relatief weinig. Vorig jaar waren in dezelfde periode 55 gestolen tweewielers gemeld. En in 2024 25. Waarom het aantal gemelde fietsdiefstallen lager uitvalt, is niet duidelijk. Overigens is de kans dat in Heilo gestolen fiets terugkomt bij de eigenaar laag, met maar 4%. Evengoed roept de politie op om altijd aangifte te doen. Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord onderwerpt zichzelf aan een diepgaand financieel onderzoek. De veiligheidsregio moet eigenlijk bezuinigen, maar heeft te maken met stijgende kosten, vooral voor nieuwe brandweermaterieel. De totale begroting loopt volgend jaar op naar 104 miljoen euro, waarvan bijna de helft naar de brandweer gaat. Er wordt nu onder meer nagedacht over de mogelijkheid om het materieel over een langere periode af te schrijven. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt supersimpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
5: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankautospuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
4: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
6: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
4: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. De overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Het verkeer op de A7 Horen-Den Oever loopt in beide richtingen vertraging op bij de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen en daarom is de weg afgesloten. Het is nog onbekend tot hoe laat dit gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: De zomerbraderie in Egmond ter Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond ter Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Er staan door de zomervakantie amper files, maar er is wel een wegafsluiting. De A7 Horen-Heerenveen die is bij de afsluitdijk in beide richtingen dicht door technische problemen. Het verkeer richting Heerenveen kan het beste omrijden via de Noordoostpolder over de A8, de A10, de A1 en de A6. En het verkeer richting Hoorn pakt ook de Noordoostpolder en rijdt om via de A7, de A6 en de A1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De vernieuwing van Sportpark De Kabel in Nieuwegewaard ligt goed op schema. Deze zomer wordt hard gewerkt aan de nieuwe kunstgrasvelden van SVW 27 en Tornado. Ook de contouren van het nieuwe clubgebouw zijn inmiddels zichtbaar. Het sportpark krijgt onder meer 3 kunstgrasvelden, een modern clubgebouw en een openbaar sportpark dat ook buiten verenigingsuren gebruikt kan worden. De officiële opening staat gepland na de bouwvak van volgend jaar. Het onderzoek naar de invoer van bijna 600 kilo cocaïne via Heerhugowaard en Bad Hoeverdorp is afgerond. Dat laat het OM weten tijdens de zitting tegen een 60-jarige man uit Amsterdam. Volgens justitie werd de drugs vanuit Colombia via België naar Nederland vervoerd. De verdachte zei nog niets over de zaak, maar hij wil dat later wel doen. De verdachte blijft voorlopig vastzitten. Op 26 oktober is de volgende zitting in deze zaak. De gemeente Alkmaar werkt wel degelijk met een lokaal hitteplan. Dat zegt het college na vraag hierover van het CDA. De maatregelen die de gemeente neemt blijken voor veel inwoners niet zichtbaar. Alkmaar benadert wel actieve kwetsbare groepen als daklozen. Aan zorginstellingen vraagt de gemeente ruimtes met airconditioning open te stellen voor buurtbewoners. Het college erkent dat dit nog niet goed bekend is bij de Alkmaarders. Een automobilist is zondag met zijn auto uit de bocht gevlogen in de Diamantweg in Alkmaar en daarna tegen een boom gebotst. Hij kwam met de schrik vrij, maar zijn auto liep bij de klap zware schade op en moet waarschijnlijk als totaal lost worden beschouwd. Wat er precies nou misging en waarom de bestuurder de macht over het stuur verloor is niet helemaal duidelijk. Een berger werd opgeroepen om de beschadigde auto af te voeren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 middags.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
2: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
1: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Rockhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
3: Enerzijds is Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
1: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Weinig files in Noord-Holland door de zomervakantie. Wel op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Velzen staat file 5 tot 10 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. En dan nog een wegafsluiting, de A7, Horen-Heerenveen. Die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen en het verkeer kan omrijden via de Noordoostpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. In Noord-Holland staan op dit moment amper files door de zomervakantie. Wel goed nieuws, de A7, de afsluitdijk, die is in beide richtingen weer geopend na technische problemen. En tot slot de A9 richting Amstelveen, want ze zijn aan de weg bezig. En daarom sta je tussen Heemskerk en Knooppunt Velsen 5 tot 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Automobilisten moeten vanaf 17 augustus rekening houden met omleidingen uit Geest. De Geesterweg gaat 3 weken dicht voor de aanleg van een nieuwe rotonde bij de Prinses Beatrixlaan. Verkeer wordt omgeleid via de N203 en de A9. Tijdens de afsluiting worden onder meer rioleringsbuizen aangelegd en tijdelijke rijbaan aangesloten. Als alles volgens de planning verloopt, kan het verkeer vanaf 7 september weer over de tijdelijke route rijden. Lokaal Dijk en Waard vreest schade aan de natuur door de plannen voor een nieuwe brug naar het Eerstelingenpad. De partij heeft daarom vragen gesteld aan het college. Ze willen weten hoe vogels, planten en een kwetsbare dijk worden beschermd als er straks meer mensen het gebied komen bezoeken. Ook vraagt de fractie aandacht voor handhaving, veiligheid en de betrokkenheid van omwonenden. Het college heeft 30 dagen de tijd om te reageren. In Uitgeest is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding. Dat gebeurde maandagochtend rond 10:30 op de Populierenlaan bij de kruising met de Bonkenburg. Volgens getuigen zag de fietser bij het oversteken van de straat een bedrijfsbus over het hoofd. Ambulancepersoneel verleende ter plaatse eerste hulp. Al gauw werd besloten om de fietser voor verdere behandeling mee te nemen naar het ziekenhuis. De gemeente Alkmaar heeft een waarschuwende brief gestuurd naar hoteleigenaren. In de brief legt de gemeente uit dat het COA probeert om hotels af te huren voor asielopvang. Maar in veel gevallen mag dat helemaal niet volgens lokale regelgeving. Alkmaar vraagt aan de hoteleigenaren daarom om meteen met de gemeente in gesprek te gaan als het COA zo'n verzoek doet. Daarmee kunnen boetes worden voorkomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 'smiddags.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
2: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
1: Vanochtend is er een nieuw ANEL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
3: Enerzijds de Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
1: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Huizen is je vertraging 15 tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Automobilisten moeten vanaf 17 augustus rekening houden met omleidingen uit Geest. De Geesterweg gaat 3 weken dicht voor de aanleg van een nieuwe rotonde bij de Prinses Beatrixlaan. Verkeer wordt omgeleid via de N203 en de A9. Tijdens de afsluiting worden onder meer rioleringsbuizen aangelegd en tijdelijke rijbaan aangesloten. Als alles volgens de planning verloopt, kan het verkeer vanaf 7 september weer over de tijdelijke route rijden. Lokaal Dijk en Waard vreest schade aan de natuur door de plannen voor een nieuwe brug naar het Eerstelingenpad. De partij heeft daarom vragen gesteld aan het college. Ze willen weten hoe vogels, planten en een kwetsbare dijk worden beschermd als er straks meer mensen het gebied komen bezoeken. Ook vraagt de fractie aandacht voor handhaving, veiligheid en de betrokkenheid van omwonenden. Het college heeft 30 dagen de tijd om te reageren. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Hello 32 fietsendiefstallen gemeld. En dat zijn er relatief weinig. Vorig jaar waren in dezelfde periode 55 gestolen tweewielers gemeld. En in 2024 25. Waarom het aantal gemelde fietsdiefstallen lager uitvalt, is niet duidelijk. Overigens is de kans dat in Hello gestolen fiets terugkomt bij de eigenaar laag, met maar 4%. Evengoed roept de politie op om altijd aangifte te doen. Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord onderwerpt zichzelf aan een diepgaand financieel onderzoek. De veiligheidsregio moet eigenlijk bezuinigen, maar heeft te maken met stijgende kosten, vooral voor nieuwe brandweermaterieel. De totale begroting loopt volgend jaar op naar 104 miljoen euro, waarvan bijna de helft naar de brandweer gaat. Er wordt nu onder meer nagedacht over de mogelijkheid om het materieel over een langere periode af te schrijven. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizer Bergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Goeiemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

is het even tijd voor koffie. En lekker even.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
6: De jaren 70.
5: De jaren 80.
6: De jaren 80.
5: De jaren 90.
6: De jaren 90.
5: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
6: Hit Dossier.
5: Elke werkdag van 2 tot 4.
7: Non-stop.
5: Radio 80 Hit Dossier.
8: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Alkmaar en Dijkenwaard kenden vorig jaar weer de grootste ruil van inwoners. Ruim 1200 Alkmaarders verhuisden naar Dijkenwaard en ruim 1000 Dijkenwaarders verhuisden naar de gemeente Alkmaar. Alkmaar zou verder weer veel mensen vanuit Amsterdam overkomen en vanuit de gemeente Bergen. Dijkenwaard verwelkomde ook een aanzienlijk aantal Amsterdammers en mensen uit Heilo. Het Hoogheemraadschap heeft de meeste kwetsbare dijken in haar werkgebied gecontroleerd en bijna 80 droogteschades gevonden. Een deel van die 65 kilometer van veendijken ligt rond de Eilandspolder. 6 plekken behoeven herstel. De meeste problemen zijn er aan dijken rond de Beemster en Monnikemeer. Om verdere uitdroging te beperken zijn bij dijksloten pompen neergezet en duikers geopend. Het onderzoek naar de invoer van bijna 600 kilo cocaïne via Herugewaard en Badhoevedorp is afgerond. Dat laat het OM weten tijdens de zitting tegen een 60-jarige man uit Amsterdam. Volgens justitie werd de drugs vanuit Colombia via België naar Nederland vervoerd. De verdachte zei nog niets over de zaak, maar hij wil dat later wel doen. De verdachte blijft voorlopig vastzitten. Op 26 oktober is de volgende zitting in deze zaak. In Uitgeest is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding. Dat gebeurde maandagochtend rond 10:30 op de Populierenlaan bij de kruising met de Bonkenburg. Volgens getuigen zag de fietser bij het oversteken van de straat een bedrijfsbus over het hoofd. Ambulancepersoneel verleende ter plaatse eerste hulp. Al gauw werd besloten om de fietser voor verdere behandeling mee te nemen naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden, morgen zon en stapelwolken 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het neerslagtekort in de regio Alkmaar is inmiddels opgelopen naar ongeveer 330 mm. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van 240. Toch heeft het waterschap nog geen problemen met de waterhuishouding. In het IJsselmeer en Markermeer is nog voldoende zoet water om de polders in te laten stromen. Wel neemt het zoutgehalte langzaam toe. Het waterschap houdt de situatie scherp in de gaten. De vernieuwing van sportpark De Kabel in Nierugewaard ligt goed op schema. Deze zomer wordt hard gewerkt aan de nieuwe kunstgrasvelden van SVW 27 en Tornado. Ook de contouren van het nieuwe clubgebouw zijn inmiddels zichtbaar. Het sportpark krijgt onder meer 3 kunstgrasvelden, een modern clubgebouw en een openbaar sportpark dat ook buiten verenigingsuren gebruikt kan worden. De officiële opening staat gepland na de bouwvak van volgend jaar. Automobilisten moeten vanaf 17 augustus rekening houden met omleidingen uit Geest. De Geesterweg gaat 3 weken dicht voor de aanleg van een nieuwe rotonde bij de Prinses Beatrixlaan. Verkeer wordt omgeleid via de N203 en de A9. Tijdens de afsluiting worden onder meer rioleringsbuizen aangelegd en tijdelijke rijbaan aangesloten. Als alles volgens de planning verloopt, kan het verkeer vanaf 7 september weer over de tijdelijke route rijden. De gemeente Alkmaar werkt wel degelijk met een lokaal hitteplan. Dat zegt het college na vraag hierover van het CDA. De maatregelen die de gemeente neemt blijken voor veel inwoners niet zichtbaar. Alkmaar benadert wel actieve kwetsbare groepen als daklozen. Aan zorginstellingen vraagt de gemeente om ruimtes met airconditioning open te stellen voor buurtbewoners. Het college erkent dat dit nog niet goed bekend is bij de Alkmaarders.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheids-apps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
4: En allemaal mee eten.
3: Presentatie Juriaan Kniezen.

Even nagenieten was dat van de Pride, de Worldwide Pride, welterstaand Amsterdam. Maar we zijn nu weer heerlijk in de kust- en duinstreek en we genieten van de muziek. Dat was I Kissed a Girl en intussen draait de Free ook alweer en it's alright now.

The Free and All Right Now. Dat is 1970 en de volgende is niet echt oud, maar jong belegen. Maar hij is ook populair aan het worden dankzij een reclamespotje. Dit is een noodgeval. Goldband.

Verwachting voor de kust- en duinstreek. Het is vandaag overwegend zonnig met een maximumtemperatuur van 29 graden en dat bij een windkracht 3. Tegen de avond is er een kleine kans op regen vergezeld van onweer.

Ja, dat is waar ook. Dit is ook een plaat waarvan de melodie gebruikt is voor een Veronica jingle. Ja, 192 is for everybody and tune. Sandy Coast was dat in 1971. Hier is Oscar Harris. Hele mooie. Alta Gracia.

spunere la poupée il fait en Neil Young, zolang de voorraad strekt, de cowgirl in the sand. Op naar het lokale nieuws.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef

0: leven.
1: Wakey, wakey!
0: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
2: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt, maar goed.
3: Deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
2: Oeh, oeh, oeh, oeh.
4: Kees, ben je daar?
5: Ja? Ja?
0: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem er eens contact met ons op.
6: Hallo.
0: Redactie@rtv80.nl.
3: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
0: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
2: En doen we het stil op de radio. Apart.
3: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
7: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het neerslagtekort in de regio Alkmaar is inmiddels opgelopen naar ongeveer 330 mm. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van 240. Toch heeft het waterschap nog geen problemen met de waterhuishouding. In het IJsselmeer en Markermeer is nog voldoende zoet water om de polders in te laten stromen. Wel neemt het zoutgehalte langzaam toe. Het waterschap houdt de situatie scherp in de gaten. De vernieuwing van sportpark De Kabel in Nierugewaard ligt goed op schema. Deze zomer wordt hard gewerkt aan de nieuwe kunstgrasvelden van SVW 27 en Tornado. Ook de contouren van het nieuwe clubgebouw zijn inmiddels zichtbaar. Het sportpark krijgt onder meer 3 kunstgrasvelden, een modern clubgebouw en een openbaar sportpark dat ook buiten verenigingsuren gebruikt kan worden. De officiële opening staat gepland na de bouwvak van volgend jaar. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Hello 32 fietsendiefstallen gemeld. En dat zijn er relatief weinig. Vorig jaar waren in dezelfde periode 55 gestolen tweewielers gemeld. En in 2024 25. Waarom het aantal gemelde fietsdiefstallen lager uitvalt, is niet duidelijk. Overigens is de kans dat in Hello gestolen fiets terugkomt bij de eigenaar laag, met maar 4%. Evengoed roept de politie op om altijd aangifte te doen. Lokaal Dijk en Waard vreest schade aan de natuur door de plannen voor een nieuwe brug naar het Eerstelingenpad. De partij heeft daarom vragen gesteld aan het college. Ze willen weten hoe vogels, planten en een kwetsbare dijk worden beschermd als er straks meer mensen het gebied komen bezoeken. Ook vraagt de fractie aandacht voor handhaving, veiligheid en de betrokkenheid van omwonenden. Het college heeft 30 dagen de tijd om te reageren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
9: Is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
10: En allemaal mee eten.
9: Presentatie Juriaan Kniezen.

hadden het er van de week nog over de Cats. Er bestond een opname die ze gemaakt hadden met het Metropool Orkest. En we hebben gezocht in onze archieven en hem gevonden. Dit was hem, Marianne van de Cats. Ik dacht dat het uit 1970 stamde, die opname. Oké, ik wil best Boudewijn de Groot draaien, maar het blijft onder ons, hè?

0: 1972. Swimming into deep water.
1: Een wenkje voor den weggebruiker.
0: Chauffeursplaatje, nieuw voor.

liedje. De New Four. Halverwege Amsterdam en Bremerhaven. Moet u maar zelf even kijken op uw tomtom waar je dan uitkomt ongeveer. Roger Daltrey, Giving It All Away.

1973, Roger Daltrey en Giving It All Away. En ik vraag me af, want ik heb al maanden niet gezien. Ik vraag me af, wanneer komt hij nou weer eens naar Egmond aan Zee? Weet je wie ik bedoel? Nee, deze.

reuzenrad. Ja, natuurlijk gaat het daarover. Gert en Hermien Timmerman waren dat ter verhoging van de feestvreugde, nietwaar? En wij gaan naar Gigliola Cinquenti en Alla Porta del Sol.

Zee Kwestie en A la Porta del Sol. We gaan naar het landelijke nieuws met Bob Marley.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de N201 Hilversum-Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot staat 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
7: En allemaal mee eten.
6: Presentatie Juriaan Kniezen.

Ja, ik weet het wel. De Eagles hebben het ook opgenomen. Maar ik vind de originele versie van Jackson Browne nog net ietsje mooier, hoor. U kunt het terugvinden op het album For Every Man. Welkom terug bij 80 aan tafel. Uur 2.

0: 1975. The Moments and the Whatnots. En girls. En Ingrid die komt net binnen en die is naar de kapper geweest.
1: Dag kale kikker.
0: Ik moet er niet aan denken met dit weer om naar Spanje te gaan. Holiday in Spain. The Counting Crows.

ja, op vakantie naar Spanje. Nou, ik denk dat het beter andersom kan. Ik denk dat als je in dat loeihete Spanje zit, dat je beter op vakantie kan komen naar Nederland. Naar de kust en Duinstreek bijvoorbeeld. Jawel, hè? Dit zijn de Commodores. The Night Shift.

Kom maar door, zonder night shift. En we gaan een plaatje draaien. Dat gaat al over de maandag. We zitten nu op de dinsdag. Dus ga je geen plaatjes draaien over gisteren of over volgende week. Nou ja, maar het staat nog helemaal zo over het draaiboek. Dat hoeft niet helpen. Dit zijn de Bengals.

Verborgen camera. Every breath you take, I'll be watching you. En laten we even duidelijk zijn. Dit is dus de kust- en duinstreek en niet Amerika.

David Bowie was dat. This is not America. U bevindt zich in de kust- en duinstreek. En u luistert naar Radio 80. Wij gaan op naar het regionieuws.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Alkmaar en Dijkenwaard kenden vorig jaar weer de grootste ruil van inwoners. Ruim 1200 Alkmaarders verhuisden naar Dijkenwaard en ruim 1000 Dijkenwaarders verhuisden naar de gemeente Alkmaar. Alkmaar zou verder weer veel mensen vanuit Amsterdam overkomen en vanuit de gemeente Bergen. Dijkenwaard verwelkomde ook een aanzienlijk aantal Amsterdammers en mensen uit Heiloo. Het Hoogheemraadschap heeft de meeste kwetsbare dijken in haar werkgebied gecontroleerd en bijna 80 droogteschades gevonden. Een deel van die 65 kilometer van veendijken ligt rond de Eilandspolder. 6 plekken behoeven herstel. De meeste problemen zijn er aan dijken rond de Beemster en

0: Monnikemeer. Om verdere uitdroging te beperken zijn bij dijksloten pompen neergezet en duikers geopend. Het onderzoek naar de invoer van bijna 600 kilo cocaïne via Herugewaard en Badhoevedorp is afgerond. Dat laat het OM weten tijdens de zitting tegen een 60-jarige man uit Amsterdam. Volgens justitie werd de drugs vanuit Colombia via België naar Nederland vervoerd. De verdachte zei nog niets over de zaak, maar hij wil dat later wel doen. De verdachte blijft voorlopig vastzitten. Op 26 oktober is de volgende zitting in deze zaak. In Uitgeest is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding. Dat gebeurde maandagochtend rond 10:30 op de Populierenlaan bij de kruising met de Bonkenburg. Volgens getuigen zag de fietser bij het oversteken van de straat een bedrijfsbus over het hoofd. Ambulancepersoneel verleende ter plaatse eerste hulp. Al gauw werd besloten om de fietser voor verdere behandeling mee te nemen naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een 30 minuten is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
2: En allemaal mee eten.
1: Presentatie Juriaan Kniezen.

zou willen opdragen aan Stichting Dierenlot. Want het is altijd zo prachtig als ze die films van ze op de tv zien. Er is een grote roofvogel en die is dan helemaal hersteld. Die geven ze dan de vrijheid en dan vliegt die weg met die machtige vleugels. Ik vind het een prachtig gezicht. The Soft Cell.

0: Bill Collins, Just Another Day for You and Me in Paradise. En wij gaan naar een gauw oude rood-wit-blauwe.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.
0: De zanger is zonder naam, de mandoline en Nico Sia. En wacht.

Jeetje, Mandoline Nikos, ja, de zangeres zonder naam. En waarom had zij nou geen naam in eerste instantie? Nou, zij was wat wij nu een reiziger noemen. Maar in vroeger noemde men dat een zigeuner. En ze had geen werkvergunning. Terug naar 1976. Dit plaatje slaat helemaal op dit programma. Afternoon Delight. Dit is de Starland Vocal Band.

met al zijn harmonies en al zijn valkuilen werd als co-producer geproduceerd door iemand die u heel goed kent, namelijk John Denver. Ah, dat is ook zo'n mooie. Rita Coolidge. We're All Alone.

Marissa Coolidge and We're All Alone. En ik heb nog één gouden oude rood-wit-blauwe die ik er per se in wil hebben. Want dat is zo'n leuk plaatje. Martine Bijl.

0: plussen.
1: Tja, Martine Bijlverstad. Dit wordt de uitsmijter. Zolang de voorraad strekt, de Moody Blues. En uit Fall in Love. Tot aanstaande donderdag.

0: Ja.
1: Dag. Dag.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: anders. You know what I'm saying? You gotta give me a little time, baby.
1: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het neerslagtekort in de regio Alkmaar is inmiddels opgelopen naar ongeveer 330 mm. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van 240. Toch heeft het waterschap nog geen problemen met de waterhuishouding. In het IJsselmeer en Markermeer is nog voldoende zoet water om de polders in te laten stromen. Wel neemt het zoutgehalte langzaam toe. Het waterschap houdt de situatie scherp in de gaten. De vernieuwing van sportpark De Kabel in Nierugewaard ligt goed op schema. Deze zomer wordt hard gewerkt aan de nieuwe kunstgrasvelden van SVW 27 en Tornado. Ook de contouren van het nieuwe clubgebouw zijn inmiddels zichtbaar. Het sportpark krijgt onder meer 3 kunstgrasvelden, een modern clubgebouw en een openbaar sportpark dat ook buiten verenigingsuren gebruikt kan worden. De officiële opening staat gepland na de bouwvak van volgend jaar. Automobilisten moeten vanaf 17 augustus rekening houden met omleidingen uit Geest. De Geesterweg gaat 3 weken dicht voor de aanleg van een nieuwe rotonde bij de Prinses Beatrixlaan. Verkeer wordt

opgeleid via de N203 en de A9. Tijdens de afsluiting worden onder meer rioleringsbuizen aangelegd en tijdelijke rijbaan aangesloten. Als alles volgens de planning verloopt, kan het verkeer vanaf 7 september weer over de tijdelijke route rijden. De gemeente Alkmaar werkt wel degelijk met een lokaal hitteplan. Dat zegt het college na vraag hierover van het CDA. De maatregelen die de gemeente neemt blijken voor veel inwoners niet zichtbaar. Alkmaar benadert wel actieve kwetsbare groepen als daklozen. Aan zorginstellingen vraagt de gemeente ruimtes met airconditioning open te stellen voor buurtbewoners. Het college erkent dat dit nog niet goed bekend is bij de Alkmaarders.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden. Kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N231... Alphen aan de Rijn richting Amstelveen. Bij Schiphol is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Socutera brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Alkmaar en Dijkenwaard kenden vorig jaar weer de grootste ruil van inwoners. Ruim 1200 Alkmaarders verhuisden naar Dijkenwaard en ruim 1000 Dijkenwaarders verhuisden naar de gemeente Alkmaar. Alkmaar zag verder weer veel mensen vanuit Amsterdam overkomen en vanuit de gemeente Bergen. Dijkenwaard verwelkomde ook een aanzienlijk aantal Amsterdammers en mensen uit Heiloo. De vernieuwing van sportpark De Kabel in Nierugewaard ligt goed op schema. Deze zomer wordt hard gewerkt aan de nieuwe kunstgrasvelden van SVW 27 en Tornado. Ook de contouren van het nieuwe clubgebouw zijn inmiddels zichtbaar. Het sportpark krijgt onder meer 3 kunstgrasvelden, een modern clubgebouw en een openbaar sportpark dat ook buiten verenigingsuren gebruikt kan worden. De officiële opening staat gepland na de bouwvak van volgend jaar. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Heiloo 32 fietsendiefstallen gemeld. En dat zijn er relatief weinig. Vorig jaar waren in dezelfde periode 55 gestolen tweewielers gemeld. En in 2024 25. Waarom het aantal gemelde fietsdiefstallen lager uitvalt, is niet duidelijk. Overigens is de kans dat in Heiloo gestolen fiets terugkomt bij de eigenaar laag, met maar 4%. Evengoed roept de politie op om altijd aangifte te doen. Lokaal Dijkenwaard vreest schade aan de natuur door de plannen voor een nieuwe brug naar het Eerstelingenpad. De partij heeft daarom vragen gesteld aan het college. Ze willen weten hoe vogels, planten en een kwetsbare dijk worden beschermd als er straks meer mensen het gebied komen bezoeken. Ook vraagt de fractie aandacht voor handhaving, veiligheid en de betrokkenheid van omwonenden. Het college heeft 30 dagen de tijd om te reageren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
2: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK-voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor Zaanstad-Koog is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
7: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

9 augustus van het jaar 2026. We openen met One Too Many en Downtown. Dit is de Good Afternoon Show. We zijn tot 6 uur bij je om je werkdag prettig af te sluiten of gewoon lekker je vakantiedag. Geniet in ieder geval van het zonnetje. Wij draaien de leuke platen voor je. Zoals deze van Rutger van Mannenveld. Hier zijn de zwoele zomernachten. Denk jij?

Gewoon zo'n lekkere oude hit van Blackstreet samen met Dr. Dre. Je hoorde No Diggity hier in de Good Afternoon Show. Tijd voor zomerse muziek in de vorm van Arik Iglesias. Laat je wegzwijmelen met Love to See You Cry.

0: it up.
1: Wolf in de Good Afternoon Show en Mind Makeup hier bij Radio 80 voor de kust en Duinstreek. We dalen af, terug in de tijd. We gaan naar de jaren 80. Gaan we doen met de Australische band In Excess. Hier is Disappear.

Alan Clark. Wanneer gaat hij weer een nieuw album uitbrengen? Ik hoop dat het snel gebeurt, want ik hou erg van zijn muziek. Je hoorde This Ain't Gonna Work in de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag. Nu met Geico, Galit en Gavin. Dit is Save My Life.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd dankzij de

0: gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft dinsdag een auto bij het AZ-stadion opengebroken omdat er een klein kind in zat. Terwijl de moeder buiten stond, had het kindje op de centrale deurvergrendeling gedrukt. Daarna lukte het niet om de deuren weer te ontgrendelen, terwijl de temperatuur binnen snel steeg. De politie en de brandweer kwamen erbij en tikten een ruitje in om de auto te openen. Het kindje was in orde. Een wielrenner is hard tegen de zijkant van een bedrijfsbus opgebotst op de Lage Laan in Heilo. Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend op de kruising met de Oosterzijweg. De wielrenner reed over de Lage Laan, een voorrangsweg, en werd te laat gezien door iemand in een busje op weg naar Limmen. Het slachtoffer raakte gewond door de klap tegen het busje en moest door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. Het neerslagtekort in de regio Alkmaar is inmiddels opgelopen naar ongeveer 330 mm. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van 240. Toch heeft het waterschap nog geen problemen met de waterhuishouding. In het IJsselmeer en Markermeer is nog voldoende zoet water om de polders in te laten stromen. Wel neemt het zoutgehalte langzaam toe. Het waterschap houdt de situatie scherp in de gaten. Automobilisten moeten vanaf 17 augustus rekening houden met omleidingen uit Geest. De Geesterweg gaat 3 weken dicht voor de aanleg van de nieuwe rotonde bij de Prinses Beatrixlaan. Verkeer wordt omgeleid via de N203 en de A9. Tijdens de afsluiting worden onder meer rioleringsbuizen aangelegd en tijdelijke rijbaan aangesloten. Als alles volgens de planning verloopt, kan het verkeer vanaf 7 september weer over de tijdelijke route rijden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Lekkere ouderwetse disco-muziek in de vorm van Casey and the Sunshine Band uit begin jaren 80 en Give It Up. We gaan nu luisteren naar Green Day. Hier is Amy in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Picasso, Ray en D-Block Europe. Jorde Prada hier bij Radio Tatten voor de Kust en Duinstreek op deze mooie, warme dinsdagmiddag. Nu met Swing Out Sister. It is You on My Mind.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman en staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Good afternoon met Bart.

zomerhit uit de jaren 80 van Boys Meet Girls en Waiting on a Star to Fall. Nou, dan moet je vanavond een keer kijken. Misschien heb je mazzel. Je kan het zomaar niet weten. Hey, dit is de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag. Nu met Alex Born en Fever Dreams. Blijf lekker luisteren tot aan 6 uur, want hier komen de leuke plaatjes voorbij.

Elizabeth Brooks. Ze wint er geen doekjes om. Jorde Bits hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Vanuit een loeihete studio, maar we blijven gewoon lekker zitten en we draaien de mooie zomerhits voor je. Zoals deze van de neefjes van Michael Jackson. Hier is 3T en Stuck on You.

Ik wil in de toekomst kijken, into the future, hier bij Radio 80. We gaan nu luisteren naar een ex-fotomodel. Ja, en de tand destijds knaagde ook aan haar. Ze werd wat ouder, ze besloot te gaan zingen. Heeft er geen windeieren gelegd, getuige deze plaat. Hier is Sophie B. Hawkins.

arms are bursting at the seams. Owl City met een plaatje over vuurvliegjes. You're the Fireflies hier in de Good Afternoon Show. We gaan nu luisteren naar Disturbed met hun versie van The Sound of Silence.

0: Help anderen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor Zaanstad-Koog 5 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Almere voor Huizen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van het Lucht. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft alarmfase 2 afgekondigd vanwege de aanhoudende droogte. Dat doet het in navolging van Rijkswaterstaat. Het waterschap houdt er nu rekening mee dat de toevoer vanuit het IJsselmeer en het Markenmeer moet verminderen. Ook wordt een grootschalige inspectie voor 500 kilometer aan uitdrogende dijken voorbereid. Bij de meest kwetsbare veendijken zijn inmiddels maatregelen genomen. Op de Heiloer Tolweg in Alkmaar vond dinsdagochtend een botsing plaats waarbij een van de auto's omsloeg en op het dak eindigde. Iemand die vanuit de regulierslaan de ringweg op wilde rijden, zag een passerende auto te laat. Door de buiteling raakte de bestuurder gewond. De brandweer stabiliseerde de auto en forceerde de deuren, zodat hij voorzichtig uit het voertuig kon worden gehaald. Zijn passagier kwam met de schrik vrij. Alkmaar en Dijkenwaard kenden vorig jaar weer de grootste ruil van inwoners. Ruim 1200 Alkmaarders verhuisden naar Dijkenwaard en ruim 1000 Dijkenwaarders verhuisden naar de gemeente Alkmaar. Alkmaar zag verder weer veel mensen vanuit Amsterdam overkomen en vanuit de gemeente Bergen. Dijkenwaard verwelkomde ook een aanzienlijk aantal Amsterdammers en mensen uit Heiloo. Het onderzoek naar de invoer van bijna 600 kilo cocaïne via Herugewaard en Badhoevedorp is afgerond. Dat laat het OM weten tijdens de zitting tegen een 60-jarige man uit Amsterdam. Volgens justitie werd de drugs vanuit Colombia via België naar Nederland vervoerd. De verdachte zei nog niets over de zaak, maar hij wil dat later wel doen. De verdachte blijft voorlopig vastzitten. Op 26 oktober is de volgende zitting in deze zaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Kleine en Jade Laura. Je hoorde mij niet eens gezien hier in de Good Afternoon Show op deze warme dinsdagmiddag. Nu met een zomerhit uit de jaren 80. Onder de vleugels van Stock, Aitken & Waterman gemaakt. Hier is Jackie Graham en Step Right Up.

Jonas Blue, samen met Balief en Edge of Desire. Bedankt je voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show, de editie van dinsdagmiddag 4 augustus. Maar zometeen eet smakelijk en geniet van je avond. Hier is No Doubt en Don't Speak. You and

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Huizen is de vertraging 10 minuten. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Hoofddorp 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
6: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
5: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
2: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
1: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
3: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
1: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Het is weer dinsdagavond. Tijd voor 2 uur lang de allerlekkerste muziek en het regionieuws. Bart Verhulst in de wereld die Verhulst heet.

Mick Jagger uit de jaren 80, een solo-project van hem. En dat was Let's Work, hier in de wereld die verhulst heet. Op jouw dinsdagavond bij Radio 80 voor de kust in Duinstreek. Het is 4 augustus van het jaar 2026. Het is weer een loeihete dinsdagavond. En wij gaan weer leuke zomerhits voor je draaien. Om jouw avond lekker te laten verlopen. Want dat doen we bij deze. Dat beloof ik je. Dat gaat helemaal goed komen. We gaan nu luisteren naar de Lost Frequencies. Hier is Love It All. Tot aan 10 uur, de wereld die verhulst heet.

Siel mocht de titelsong verzorgen van Batman. En dat we deze Kiss from a Rose hier bij Radio 80 in de wereld die voor ons deed op jouw dinsdagavond. Nu met Jive Jones. We gaan even wegzwijmelen met I Belong.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80.

Waddenzee, terwijl andere soorten juist verdwijnen of naar koeler water trekken. Onderzoekers waarschuwen dat de snelle opwarming ook kan zorgen voor massale sterfte van schelpdieren en blijvende veranderingen in het zeeleven. Een rechtszaak over de bouw van 3 woningen aan de Jan Glijnisweg in Herugewaard lijkt voor niets te zijn gevoerd. Tijdens een zitting bij de Raad van State bleek dat de gemeenteraad het bouwplan in 2024 al heeft opgenomen in een zogenoemd veegplan, waar niemand bezwaar tegen maakte. Daardoor kunnen de woningen waarschijnlijk alsnog worden gebouwd, ook als de oude vergunning wordt vernietigd. De politie heeft dinsdag een auto bij het AZ-stadion opengebroken omdat er een klein kind in zat. Terwijl de moeder buiten stond, had het kindje op de centrale deurvergrendeling gedrukt. Daarna lukte het niet om de deuren weer te ontgrendelen, terwijl de temperatuur binnen snel steeg. De politie en de brandweer kwamen erbij en tikten een ruitje in om de auto te openen. Het kindje was in orde. Het Hoogheemraadschap heeft de meeste kwetsbare dijken in haar werkgebied gecontroleerd en bijna 80 droogteschades gevonden. Een deel van die 65 kilometer van veendijken ligt rond de Eilandspolder. 6 plekken behoeven herstel. De meeste problemen zijn er aan dijken rond de Beemster en Monnikemeer. Om verdere uitdroging te beperken zijn bij dijksloten pompen neergezet en duikers geopend. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Ultieme zomermuziek in de wereld die verhulst heeft op jouw dinsdagavond. Je hoorde André van Duin voorbij komen, want het is zomer. Nou, hoe toepasselijk kunnen we het hebben natuurlijk. We gaan naar Zeeland toe, naar de band Raccoon. Hier is Tuke Hit in de wereld die verhulst heeft bij Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

My Body Isn't Ready. In de wereld die verhulst heet op jouw dinsdagavond. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 9 uur. Niet alvorens we geluisterd hebben naar Marco Borsato en binnen. En ik spreek je zo meteen na 9 uur.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Venray moet inzetten.
2: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
1: Het vuur in Venray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
3: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
1: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

René Vroeger deed het samen met Goede Doel, want die schreef dat nummer voor hem. En dat was de eerste echte grote hit. Alles kan een mens gelukkig maken. Gebeurde allemaal in de jaren 80 en de rest is geschiedenis. Welkom in deel 2 van De Wereld Die Verroest Heet op jouw dinsdagavond. Nu met Kevin, Fietsje, Roxy Dekker. Ja.

Robert Miles en Maria Naylor. Jorden One and One hier in de wereld die verhulst heet op jouw dinsdagavond bij Radio 80. Nu gaan we luisteren naar TTO. Scoorde één hit, maar wel een hele gave. Dit is Come Along.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Op verschillende plekken in Dijk en Waard verschijnen de komende weken nieuwe bewegwijzeringsborden. De gemeente vervangt de oude borden en plaatst waar nodig nieuwe exemplaren. De blauwe borden wijzen onder meer naar de weg naar openbare voorzieningen, terwijl bruine borden bezoekers naar toeristische en recreatieve plekken leiden. De vernieuwing moet eind september zijn afgerond. De rechtszaak over de bouw van 3 woningen aan de Jan Glijnisweg in Herugewaard lijkt voor niets te zijn gevoerd. Tijdens een zitting bij de Raad van State bleek dat de gemeenteraad het bouwplan in 2024 al heeft opgenomen in een zogenoemd veegplan, waar niemand bezwaar tegen maakte. Daardoor kunnen de woningen waarschijnlijk alsnog worden gebouwd, ook als de oude vergunning wordt vernietigd. Een wielrenner is hard tegen de zijkant van een bedrijfsbus opgebotst op de Lage Laan in Heilo. Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend op de kruising met de Oosterzijweg. De wielrenner reed over de Lage Laan, een voorrangsweg, en werd te laat gezien door iemand in een busje op weg naar Limmen. Het slachtoffer raakte gewond door de klap tegen het busje en moest door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. Op de Heiloer Tolweg in Alkmaar vond dinsdagochtend een botsing plaats waarbij een van de auto's omsloeg en op het dak eindigde. Iemand die vanuit de Reguliersslaan de ringweg op wilde rijden, zag een passerende auto te laat. Door de buiteling raakte de bestuurder gewond. De brandweer stabiliseerde de auto en forceerde de deuren, zodat hij voorzichtig uit het voertuig kon worden gehaald. Zijn passagier kwam met de schrik vrij. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

lekker, hè, deze gouden ouwe van de band Pussycat en Doing La Bamba. De zomer straalt uit je speakers vandaan hier in de Zomer Radio 80 bij de Wereld die Verhulst Heet op jouw dinsdagavond. We gaan nu richting James Bond. Adele mocht de titelsong verzorgen voor de film Skyfall. En hier is de gelijknamige plaat.

Becky featuring Omega. En Arranca, probeer daar eens maar stil op te zitten. Gaat je bijna niet lukken, toch? Tijd om een kopje koffie voor jezelf in te schenken. Gaan we doen met VOF de Kunst. Hier is één kopje koffie in de wereld die verrost heet.

Harry Styles en de American Girls. Bedankt weer voor het luisteren. Dit was De Wereld Die Voor Ons Deed op jouw dinsdagavond 4 augustus 2026. En ja, we sluiten af met mooie muziek. Deze uitzending met Mariah Carey. Uit de tijd dat ze nog een paar octaven hoger kon zingen. Getuige deze plaat. Hier is Fantasy. Voor zometeen slaap lekker. Morgen gezond weer op. En geniet nog verder van je avond. Tot de volgende keer. Hoi.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
2: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat die een spot drop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
1: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
1: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hit Dossier.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Op verschillende plekken in Dijk en Waard verschijnen de komende weken nieuwe bewegwijzeringsborden. De gemeente vervangt de oude borden en plaatst waar nodig nieuwe exemplaren. De blauwe borden wijzen onder meer naar de weg naar openbare voorzieningen, terwijl bruine borden bezoekers naar toeristische en recreatieve plekken leiden. De vernieuwing moet eind september zijn afgerond. Een 36-jarige motorrijder uit Beverwijk is maandagochtend vroeg in Limmen aangehouden nadat hij op een politieagent was ingereden. De man negeerde een stopteken en vluchtte, maar kwam vast te zitten in een doodlopende straat. Bij zijn aanhouding ontstond een worsteling en werd hij getaserd. Hij bleek onder invloed te zijn, had geen motorrijbewijs of verzekering en weigerde ook mee te werken aan een bloedonderzoek. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft alarmfase 2 afgekondigd vanwege de aanhoudende droogte. Dat doet het in navolging van Rijkswaterstaat. Het waterschap houdt er nu rekening mee dat de toevoer vanuit het IJsselmeer en het Markenmeer moet verminderen. Ook wordt een grootschalige inspectie voor 500 kilometer aan uitdrogende dijken voorbereid. Bij de meest kwetsbare veendijken zijn inmiddels maatregelen genomen. Ook maar een Dijkenwaard kende vorig jaar weer de grootste ruil.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteerde Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 middags.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer. Radio 80 Nieuws.

Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sprooiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sprooiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.